0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu 1 zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Dit is King. Alternative Rock
1: Radio. King. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van een busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Kink.

0: kans.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saksen. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaal-rechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reisde weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. In Overijssel en Noord-Brabant komen mistbanken voor. En er staat al een file op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Slotervaart, 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: andere Arctic Monkeys en ook Green Day. Good riddance, time of your life.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh,
6: wat een geld.
8: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Let's go!
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
23: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
24: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
25: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
24: Oh, en nu niet?
25: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
24: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. Er liggen nog 10 slachtoffers in het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. Daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van Botik van der Zandschulp. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hofvliet 9 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en auto tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Slotervaart staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.

0: Arctic Monkeys bij Kink en Leave Before the Lights Come On. Nou ja, de lichten beginnen langzaam een beetje aan te schieten. De zon, dat duurt nog even. Als ik om de hoek kijk, dan zie ik daglicht. Althans, gebrek aan daglicht. Dat duurt nog eventjes. Het is nog wat donker buiten. Maar je ziet toch op dit tijdstip, om precies te zijn, 6:50. Bij steeds meer huizen en appartementen zie je klik, klik, klik, zie je de lichten aangaan. Before the lights come on. Of je ziet het niet, kan natuurlijk ook, want ik krijg dit bericht net binnen van Stefan.
1: Hey Mariel, goedemorgen, Stefan. Nou, laat die misthoorn maar klinken hoor, vanaf Apeldoorn tot aan, in ieder geval tot Zwolle.
0: Ik heb deze. Ik vind de misthoorn die hij maakt eigenlijk ook wel mooi. Kan ik die even niet standaard inzetten? Even kijken, heel snel het begintje eraf knippen en dan het einde eraf, zo. Modify opslaan. Ik sla nu eventjes het bestandje opnieuw op. Oké, dus we hebben. Nou, kies maar. Als ik in het vervolg een waarschuwing geef voor mist, wil je dan dit geluid horen? Of deze? Laat me weten met de Kink en wat je voorkeur heeft. Aerosmith & Blur is er meteen bij Kink.

0: De auto met Fleur. En een lekker bakje Fleur. Lekker hoor. Goedjes, hoi hoi.
1: Het begin viel bijna weg van Robert. Nog één keer opnieuw wat Robert net instuurt.
0: Een auto met Fleur en een lekker bakje Fleur. Lekker hoor. Goedjes, hoi hoi.
1: In de auto met Fleur en een lekker bakje Fleur. Lekker hoor. Goedjes van Robert. Even een succes wensen aan Annette. Die zit in bus 436 op de A29. De stoplichten voor de Heilendoortunnel staan op rood en ik sta al een kwartier vast. Straks hebben we niet meer genoeg tijd voor de wandeling van Zuidplein Erasmus. Na Erasmus. Sterkte, Annette. Ik hoop dat de boel inmiddels weer rijdt. Dan werd er nog veel gestemd op welke misthoorn moeten we in het vervolg gebruiken. De oorspronkelijke, of die van Stefan. De tweede is ietsje persoonlijker, zegt Marcel. Cindy zegt, doe toch maar de echte, want die ander klinkt een beetje als een verdwaalde geit. Ja, ik heb nog geen prijs weg te geven nu, dus dat moest er maar niet hebben. 5 voor 7 met Nothing But Fish.

0: 7 uur, daarom onder meer. Ik vind het toch altijd een beetje een beetje van die Jaws-praktijken tegen mijn hoofd. In Australië is een man gebeten door een haai. Dat klinkt als een Dukstad-nieuwsbericht, maar het zit toch echt in het ANP-bulletin. Je hoort het zo meteen gelijk erachteraan. Guns N' Roses op de radio. Daarna ook de nieuwe van Personal Trainer en Lifehouse, Hang In By A Moment. Guns N' Roses, de nieuwe Personal Trainer en Lifehouse sowieso. En daarna, nou, bepaal jij dat eventjes. Wat zou je graag willen horen als kickstart? Wat kan ik voor jou draaien om je maandag echt lekker te laten beginnen? Laat het me weten door heel simpel een bericht te sturen met de Kink-app.
1: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: 7 uur. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
19: Dit is even de hart van de ANWB. Eerste files van de week zijn een feit. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. Tussen Sloterdijk en Slotervaart staat 4 kilometer file daarom. Een kwartier vertraging. De oprit is dicht en er is maar 1 rijstrook open op de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging al tussen Zevenbergen Hoek en Dordrecht. De A29, de Heidenoordtunnel, is in beide richtingen dicht. Door een technische storing is het in beide richtingen 3 kilometer file. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Afrit Kruiningen en Capelle-Zuid 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraagd.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
20: Maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: Het is de nieuwe van Personal Trainer die je net hoorde. Die heet Tire Skid. Elke keer dat ik het liedje hoor, en dat is vaak, want we draaien hem regelmatig, maar ik denk, man, weer wat beter dan de vorige keer. Goedemorgen.
4: En wie ben jij nou weer?
3: Hans is erbij, die vraagt, goedemorgen Michiel, wanneer is de Kink 1500 eigenlijk? Ik zat een beetje over mijn stemlijst na te denken. De Kink 1500, die is de tweede helft van oktober. Ik weet even niet uit mijn hoofd exact welke dag, maar op 1 oktober gaan de stembussen open. Want dat concentreren we van nu helemaal in oktober. Dat noemen we Kink Rocktober. Vanaf 1 oktober kun je stemmen en dan krijg je 2 weken de tijd. En de tweede helft van oktober is de Kink 1500. Oktober is de maand van Kink, baby. Gaan we heel vette prijs weggeven in oktober. Daar kom ik later op. Maar als je over je stemlijst na zit te denken, Hans, dan laat gerust even weten wat erin komt. Want dan kan een van de liedjes misschien wel als Kinkstart verzoeken. Daar doen we helemaal niet moeilijk over. We kijken ook, Pieter is erbij. Die heeft genoten van een bezoek aan het Misty Fields Festival. Mont de Dieu, zegt hij. Wat een goed festival. Xander, na een fantastisch feestweekend. Werd vorige week 50. Terug naar de harde realiteit. Annette, die rijdt weer. Die stond heel lang stil met de bus bij de A29. Gelukkig maar. En Michiel.
1: Welkom, Michiel.
3: Grains Leroy, die is super zenuwachtig. Want alle tekenen via de socials van Oasis wijzen erop dat er vanmiddag een aankondiging zou komen. En misschien inderdaad wel voor onder andere Amsterdam. Wat er ook vorige week ineens helemaal met Unreals viral ging. Nou, ik help heel erg met je meeduimen, Michiel. Ik hoop dat je grootste wensen maar waar mogen worden. Even kijken. Oh ja, deze moet ook nog eventjes. Zeker in het oosten is er kans op dichte mist. Verder is het vandaag zonnig en droog. In het zuiden net wat meer bewolking. En in het zuidwesten kan er zelfs nog een klein beetje regen of motregen vallen. Het wordt vandaag rond de 22 graden.
5: Je

0: Lifehouse en Hang In By A Moment. 7:50, maandagochtend, goedemorgen. Don't shoot the messenger, maar de leefomstandigheden. Het leven wordt volgend jaar weer wat duurder. De energierekening zal voor heel veel Nederlanders omhoog schieten volgend jaar, melden meerdere nieuwsbronnen. Gemiddeld ga je zo'n €140 per jaar extra betalen aan de kosten voor het stroom- en gasnet. Netbeheerders moeten namelijk miljarden investeren om het overvolle stroomnet in Nederland uit te breiden. En ja, de rekening die wordt bij ons neergelegd. De prijzen voor gas en elektra zelf vallen op de beurs nog wel mee, maar vooral de bijdrage die we aan het net zelf moeten betalen zorgen alsnog dus voor een flinke verhoging, €140 per jaar extra. Ja, en ik weet niet hoe jouw maandagochtend verloopt, maar ik moet aan de koffie. Dat geldt ook voor Julie. Die is schoolgaand in Amerika. Je moet je voorstellen, je begint vol goede moed aan je eerste schooldag en je wordt direct naar huis gestuurd omdat je een coffee-to-go-beker mee hebt. Ja, Julie dus, Amerikaanse scholieren, werd geschorst omdat ze met haar coffee-to-go het klaslokaal inliep. De school heeft blijkbaar sinds het jaar extreem nieuwe gedragsregels ingevoerd, waarbij een bakje troost niet inpast. Ze wilden zich alleen een beetje opladen voor het nieuwe schooljaar, maar nee, ze kon gelijk haar spullen weer inpakken en terug. Want koffie mee de klas in, dat komt toch echt niet?
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Dan ben ik even heel hard aan het nadenken. Ik begon ook pas met koffie drinken na de middelbare school. Maar je mag toch wel gewoon een koffiebeker de klas mee innemen in Nederland? Dat is dan niet zo gek. Ik stond echt met je te kijken van dit bericht namelijk. Okay. Veel verzoekjes binnengekregen voor de kickstart. Ik buig mij vanochtend over die van Eddo.
2: Ja, Michiel, ik moet zeggen, vandaag voelt het wel een heel erg beetje als ochtend. Dus zou je Pure Morning van Placebo misschien willen draaien?
1: Kickstart.

Speciaal voor Edo, Placebo en Pure Morning bij Kink, 7:45. Ik verbaas me over dat bericht van die Amerikaanse scholier die gelijk is geschorst omdat ze met een koffie-to-go-beker de klas binnenliep. En ik zeg net, ja, ik heb geen koffie gedronken tot ver na de middelbare school. Nou, niet ver. Maar na de middelbare school begon ik met koffie. Maar ik heb echt zo'n beeld dat moet toch normaal kunnen zijn dat je met een kop koffie klaslokaal binnenkomt. Of een kop, maar in ieder geval een goede to-go-beker. Zoals een Kink to go beker. Score hem nu op kinkstore.nl. Nou, dat valt dus vies tegen. Marco die stuurt ook, toen ik op de middelbare school zat, een jaartje of 100 geleden, was het ook niet gebruikelijk dat je in de klas dronk of at. Nee, eten ook niet, maar ja. Ik ben 30, stuurt Lindy. In mijn tijd mag je niet eens water drinken in de les. Water? En Marines laat weten, tegenwoordig mag je alleen een waterflesje mee het lokaal meenemen. Ik vind het zo'n lekker gezicht, zo'n met je koffietje koken, meer lekker binnen. Mocht jij op de middelbare school eten of drinken in de klas, stuurt Lieke. Bij ons, 2000 tot 2005, was het uit den boze. Daar zijn er pauzes voor. In het klaslokaal laat je je eten en drinken. Dus ook koffiebekers in de tas zitten. Ik was meer verbaasd over de verontwaardiging dat het niet mocht. Misschien ligt het wel aan mij. Misschien heb ik gewoon een soort van romantisch beeld. Dat je dan met je koffie ergens binnenkomt en Oké, let's get educated, everybody. Laat maar. Maandagochtend. Veel leuke reacties op het filmpje dat gisteren online kwam. Allereerst, vrijdag hebben we de nieuwe studio van Kink in gebruik genomen. Dat maakt op zich niet zoveel uit. De radio klinkt er hetzelfde over. Maar daar kwamen leuke reacties binnen. Want er kwam er gisteren weer een filmpje online op het Kink Instagram. Zittende de oude studio. Maar, ja, dat was een week geleden opgenomen. Maar er zijn ook leuke reacties op binnengekomen. Ik heb Scott, de bassist van Weezer, mogen interviewen. En die stelde ineens voor om samen een tatoeage te halen als ze volgend jaar in Amsterdam zijn. Dat gaan we volgens mij ook echt doen. Als je dat nog niet hebt gezien, check even de Instagram van Kink. Kink.nl op Instagram. Het volledige interview met Scott van Weezer vind je op de website kink.nl. Nieuws vanaf 8 komt eraan. Daarna onder andere The Offspring en ook Sam Fender.

vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Half acht. Kink. AMP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. We gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 90 euro extra kwijt is. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar 2 explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. En vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
15: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file, kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
16: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Veenstra.
17: The Kids Are On The Right. Afspring hoor je zo meteen bij Kink naar Sam Fender en Hypersonic Miss.

0: Vorige week hadden we in Ik was vandaag jaar oud... Het woord tank vandaan. Hoe komt een tank, zo'n ding met van die rupsbanden en een kanon... aan de naam tank, terwijl een tank eigenlijk is bijvoorbeeld een tank waar je water in bewaart? Nou, dat was dus omdat toen de Britten de tank ontwikkelden... wilden ze dat de Duitsers er niet achterkwamen. Dus zeiden ze zelfs tegen de werknemers... nee, we maken een tank, we bouwen een reservoir voor water... En daarom heet een tank nog steeds een tank. Snap je nog? Hoe dan ook, toen kreeg ik van Michael een hele reeks Eerste Wereldoorlog. Ik was vandaag jaar oudjes. Omdat heel veel begrippen en gebruiken en namen kennelijk in de Tweede Wereldoorlog in zwang zijn gekomen. Dat zorgt ervoor dat er deze week een Eerste Wereldoorlog specialist in Ik was vandaag jaar oud. Met allemaal dingen die sinds de Eerste Wereldoorlog gemeengoed zijn geworden. Ah, mooi. Je hoort eerst over een minuut of vijf. Het is 7:50. Goede maandagmorgen. Dan komt hij nog weer één keer voor iedereen. Ook voor de people in the back. De Kink Misthoorn. Ook Charlotte laat weten dat het hoog tijd is om de Misthoorn te laten horen. En ook Gerrit, die stuurt een foto. Nou, Misthoorntje zou niet verkeerd zijn. Heel veel discussie nog steeds over wel of niet eten en drinken in de klas. Er was een bericht, en ik was er heel erg verontwaardigd over... dat er een Amerikaanse scholier is geschorst... omdat ze met een coffee-to-go-beker de klas binnenkwam. En ik denk, ja, dat is toch... Je moet toch gewoon met je koffie doen. Hey, goedemorgen. En dan... En terwijl ik erover praat en de reacties lees die binnenkomen... denk ik ook, ja, eigenlijk was het ook helemaal niet zo heel gewoon... om te eten en drinken in de klas. Dat is waar ook eigenlijk. Maar goed... Markoen die stuurt... Ik ben naar de tijd dat docenten koffie dronken in de klas... en zelfs konden roken tijdens de les. Leerlingen natuurlijk niet. Dat was waar. Roken in de klas kan me niet meer... Nou, alhoewel, ik heb wel één docent die rookte pijp, volgens mij. Dat wel. Maar het was wel inderdaad zo dat sommige docenten... die als je dan naar voren komt om een vraag te stellen... dan rook je gewoon... dan rook je de koffie uit hun mond. Ja, dat is wel waar, ja. En hoe zat het bij jou, Victor?
1: Nou, ik had vroeger één leraar. Dan mocht je alles eten en drinken wat je wilde, zolang hij ook maar iets kreeg. Dus iedereen zat daar met chips en cola en van alles wat.
0: Ja.
1: En ik zat er met Jack Daniels.
0: Ah, hou nou op. En toen heb je ook moeten delen. Dus jij en de docent hebben samen aan de Jack Daniels gezeten.
1: Nou, het was een blikje cola en er zat Jack Daniels in. En toen rookte hij en toen zei hij van... Oeh. Dat kan ik beter niet doen in de les.
0: Oké, die zelfcorrectie zat er wel op. Wat voor vak gaf deze man?
1: Marketing. En hij had vroeger bij Playboy gewerkt. En hij verkocht ook allemaal nog spullen, marketingspullen in de klas van Playboy.
0: Wauw! Wat een badass figuur was dat, joh. Ja. Oké, shout-out aan deze docent. En goed, de Jack Daniels was een foutje, maar verder alles werd gedeeld... en kon daardoor gewoon gegeten en gedronken worden in deze klas. Maar ik denk wel een uitzondering, hoor, dit verhaal.
1: Ja, dat was echt een uitzondering, ja, absoluut. Ja.

0: van Fontaine C.C. backing en Marianne. Zometeen nog Chris Cornell en ook de Red Hot Chili Peppers. En Mirella, die komt op met een mooi verhaal. Over... Oké, daar houden we het over op hoor. Over eten en drinken in de klas. En dat vooral ook dan... docenten konden natuurlijk wel altijd drinken. Die hadden heel vaak wel koffie bij zich. En ik zeg, ja, sommige docenten wist je ook... die stinkt heel erg uit zijn bek naar koffie. Dan wilde hij dan liever niet naar voren komen met een vraag. En Mirella zegt, ik had er eentje die pijp rookte... en naar zure koffie stonk. Daar ging ik dus noodgedwongen achterin zitten. Maar zo kwam ik er wel achter dat ik lenzen nodig had. Ja, nou, ik heb dat niet gedaan omdat die man zo stonk. Dat staat me echt niet meer bij. Maar ik kan me nog wel heel goed herinneren. Het was een les economie in 4 HAVO. En ik zat nou niet helemaal achterin, maar wel bijna. En ik kon gewoon echt niet lezen wat er op het bord stond. Dus zei ik voor de gein tegen klasgenoot naast me, Albert. En Albert had een bril. Doe me even je bril, want dan kan ik het helemaal niet lezen. En ik zet hem op. En niet alleen kon ik ineens het bord heel goed lezen, maar ik kon ook, ik keek naar buiten. Het was een voorjaarsdag. En ik zag ineens, in plaats van allemaal groene vlekken, zag ik elk los blaadje aan de bomen hangen. Toen dacht ik, kut, volgens mij moet ik een bril hebben.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke maandag tot en met donderdag, rond 19:15 bij Kink in de Kinkstart. Ik was vandaag jaar oud. Vorige week was er een Ik was vandaag jaar oud. Die ging over iets uit de Eerste Wereldoorlog. Namelijk waar het woord tank vandaan komt. En daarom kreeg ik een ontzettend grote, leuke, toffe rits Eerste Wereldoorlog. Het oorlog gerelateerde berichten van Michael.
2: Hey, goedemorgen Michiel.
0: Ik denk dat wij een themaweek Ik was vandaag je oud gaan doen. Jij hebt namelijk een bericht gestuurd over allemaal zaken die uit de die we eigenlijk te danken hebben aan de Eerste Wereldoorlog. Natuurlijk een verschrikkelijke oorlog, maar er zijn ook best wel wat handige dingen uitgekomen als we eerlijk zijn. En je stuurt zoveel voorbeelden dat ik denk dat we gewoon de hele week allemaal bij jou Ik was vandaag je oudjes gaan halen.
2: Ja, het heeft zo zijn voordeel om voor de klas te staan. En de klas te hebben die erg van feitjes houden.
0: Oh, wat goed.
2: Vooral van rare feitjes.
0: Oh, nou,
2: die onthouden ze.
0: Ja, nou, dan gaan we vaker contact hebben. Laten we in beginnen. Kies er maar één. Hey, wat is jouw Ik was vandaag je oud?
2: Ja, het theezakje.
0: Het theezakje.
2: We hebben het theezakje te danken aan de Eerste Wereldoorlog.
0: Hè? Wat?
2: Ja, Engelsen, die deden natuurlijk mee in de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. En wat doen Engelsen?
0: Thee drinken.
2: Thee.
0: Ja, en is een beetje ook.
2: Nee, dus ook aan het front. Maar ja, aan het front hadden ze niet zo heel veel tijd om helemaal zijn hele theeceremonie te gaan houden. Dat moest zo snel. dus daarom het theezakje.
0: Oké, ja, nee, daar had ik dan niet bij stilgestaan. Want anders had je toen met zo'n ei en met al die losse kruiden en zo, dan moest dat gewoon snel verpakt worden, eigenlijk een soort van... Eigenlijk is het theezakje, als ik eens over nadenk... Hoe een theezakje zich verhoudt tot het traditioneel thee maken... is hoe een koffiepad zich verhoudt tot een bonenmachine.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Jee.
2: Het moest allemaal snel. Het moest allemaal een beetje veilig. Dus het theezakje om toch nog wat van thuis te kunnen doen.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ik was vandaag jaar oud toen ik erachter kwam dat het theezakje ontstond in de Eerste Wereldoorlog. Nou, morgen dus weer een feitje uit de Eerste Wereldoorlog. Nu bij Kink, Red Hot Chili Peppers en Roadtrippin'.

0: Ja, daar mocht je echt op zitten te wachten, dit bericht. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n 90 euro omhoog. Je wordt erover bijgepraat in het ANP-bulletin van 8 uur. Mario Kwaartaal die is gelukkig nu de brenger van het slechte nieuws. Ik trek mijn handen ervan af. Hoor je ze meteen bij Kink, gelijk erachteraan. Onder andere Talking Heads, Evanescence en een bekendmaking van de Kink XL voor komende week.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
18: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
21: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €12 per maand omhoog, dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
24: Dit is even de hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging, de weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder, 20 minuten vertraging. De A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam, veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oude Beijerland, 7 kilometer file, tunnel is weer open. A58 Bergen op Zomer richting Vlissingen, door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid, 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen.
22: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: was, is.
1: Waarom dat ze zegt?
0: Geen idee.
1: 13 minuten over 8. Hallo, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
1: Veenstra. Met de non-onze ochtendshow van de Nederlandse Radio van maandag 14 september. Luister naar King Alternative Rock Radio. Spannende dag voor heel veel mensen die het een beetje in de gaten houden, die gek zijn op Oasis. Want er gaan allerlei teasers de laatste tijd weer het internet rond.
3: Het internet.
1: Dat Oasis misschien toch weer gaat toeren. En daar zitten ook mensen die ervan overtuigd zijn dat Amsterdam erbij is. En nou heeft Oasis eind vorige week ergens, volgens mij, ergens in Groot-Brittannië een heel grote drone-show in de lucht laten schieten. Oasis, 14 september, dat is vandaag. En ik geloof dat het er neerkwam op 5 uur Nederlandse tijd. Dus ja, misschien dan aankondiging. Misschien een grote... Aha, grapje. Houd het in de gaten, maar de hele ochtend komen er al berichten binnen van Oasis-fans die echt wel een beetje... die zijn op hun laatste nagels aan het bijten nu. Er is weinig van over. Hoor ik nou net in het ANP-bulletin dat we morgen weer 27 graden gaan krijgen. Ik heb gisteren... Nee, niet gisteren. Ik heb van de week allemaal kleedjes en kussens op mijn bank gelegd. Ik wil geen zomer meer, ik wil herfst. Ik wil pompoenen en ik wil een stoofpotje. Maar goed. Vandaag dan. Nou, vandaag is het... wacht even, daar komt hij weer. Vooral in het oosten van Nederland is een kans op mist. Dus daar was hij, de Kink Misthoorn. Alhoewel Stefan vandaag al een eigen misthoorn deed. Zo mooi, hè? Nadat de mist weg is, blijft het zonnig en droog. Met in het zuiden weer bewolking. In het zuidwesten nog een kans om kleine regenbui. 22 graden. En morgen dus tussen 21 en in het zuidoosten zelfs 28 graden. Gaat hij nog? Steeds meer gemeentes die zijn aan het nadenken over... Oké, mensen hebben een elektrische auto, maar hoe gaan we dat dan doen als ze willen opladen? Dan moet er een kabeltje over de stoep. En steeds meer gemeentes mag dat. De verlengsnoermethode, als je er maar een speciale rubberen mat overheen legt. En er zijn ook heel veel plekken, dat heb ik bijvoorbeeld hier... in het altijd bruisende Hilversum, waar ik woon. Daar kun je in samenspraak met de gemeente een heel klein kabelgootje in je stoep laten aanleggen. Dan moet je dan de kabel zo indrukken, dat gaat goed. Grotere steden zijn nog wel een beetje moeilijk aan het doen. Amsterdam en Utrecht zijn aan het tegenstribbelen. Zij zijn bang voor een wirwar aan kabels op de stoep... die de weg blokkeren voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. En de boete voor winkeldiefstal is verhoogd. Was 181, nu €242. Geldt dus ook voor zelfscan. Onder andere RTL Nieuws heeft daar een heel goed stuk over. Wat nou als je per ongeluk toch bij de zelfscan één product vergeet te scannen? Nou, dat is niet automatisch diefstal. Winkels kijken echt naar de omstandigheden. Doe je het bewust. Vaak is het wel een waarschuwing, moet je alsnog afrekenen. Maar mocht het te vaak gebeuren, of het is wel opzet, kan natuurlijk ook. Houd er rekening mee. De boete is wel van €181 naar €242. Kunnen we trouwens ook werken aan een systeem dat als je één keer per, nou zeg, week een steekproef hebt gehad, dat je dan ook de rest van de week niet meer hoeft? Of heb ik gewoon een onbetrouwbare kop? Dat kan natuurlijk.

trouwens, over steekproeven gesproken in de supermarkt. Je hebt natuurlijk de steekproef, heb je alles wel netjes gescand. Maar je hebt dan ook als je alcohol scant, dan komt er in beeld zo'n mededeling van... U heeft een leeftijdsgebonden product in uw tas gedaan. Een winkelmedewerker komt even controleren. En dan heb ik een paar biertjes gekocht, wat ik veel. En dan zie je zo'n puisterige puber, die kijkt erom. Die kijkt naar mij en denkt... moet een hard lachen en drukt oké hoor. Deze grijze dakduif heeft de minimale leeftijd wel behaald. Terug met nieuwe muziek. Vorige week waren ze er ineens. Het wordt waarschijnlijk de eerste voorbode van het zesde album. Nog niet aangekondigd, maar dat zal toch wel. Het is Tom Petty meets Bruce Springsteen. En uiteindelijk gewoon...

berichtje van Gerrit over de nieuwe van de War on Drugs. Wat een fantastische groeibriljant. En Roel zegt nou, een beetje Bob Dylan zit er ook wel in. Who's That, de nieuwe single van The War on Drugs. Deze week extra vaak te horen bij Kink, namelijk de Kink XL. Hallo, maandagochtend, 8:30, nu op je radio Nirvana en all apologies.

0: Nirvana en All Apologies bij Kink. Bijna 8:30. Goeie maandagmorgen zeg. Als jij dan nu misschien in de file of je bent er op kantoor, of in ieder geval je hebt die hele maandagochtend jungle waar je doorheen gaat, dan is dit het moment om eventjes of heel blij te zijn voor Dick, of te denken, Dick zakt erin. Morgen Michiel stuurt Dick, wij zijn nog in Frankrijk deze week. In de Auvergne is het nog mooi weer. We gingen via een stedentrip in Metz naar Fleury in de Beaujolais, naar de Ardèche, met de kinderen en kleinkinderen. Nu hier, maar elke ochtend Kink als opstapper nu. Dank. Dus nogmaals, je kunt heel blij zijn voor Dick. Je kunt ook denken, Dick, ben je Frankrijk? Maar kijk maar, hoe is jouw maandagochtend? Hoe hang jij erbij? Weet je, het is allemaal goed. It's all good. Het komt allemaal vanuit van een echte, oprechte plek in je hart. Net als zometeen de kuk staan het you van Otis Smith.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: 8:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog even los van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als zijn bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En twee explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in de straat, volgens Rijnmond bij hetzelfde huis. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
19: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoop het Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Het duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
20: Kink.

0: extra.
1: The Cook, Smashing Pumpkins in the Haunted You voor je zometeen. Maar eerst de Smiths en How Soon Is Now. Bye!
2: Dinsdag, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

0: The Haunted Youth bij Kink. En voor... Nee, ben ik de andere. Die muziekje ben ik al gehad. Zo, doe lekker dit muziekje. En Forget Me bij Kink. Goedemorgen. Achteraf wel tegen Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Zo meteen Erik Kortom, dan Isabel. Stefan is denk ik ook wel weer beter. Stefan Koren was ziek. Eind van de week. Jim vraagt met de avondshow. Hoe gaat het met Jim is de vraag. Want vandaag gaan al in geruchten. Komt er waarschijnlijk een aankondiging van Oasis. Hij is wel oké, volgens mij. Hij was gisteren bij Bleach 93 in Bitterzoet. Die komen ook nog langs bij Kink in de avondshow. Precies, ik weet niet de precieze planning. Vandaag of morgen of zo? Nou, hoe dan ook. Houd het in de gaten. Sander laat weten dat zijn maandagochtend voor de verandering begon in een dagdienst. Dus hij kon een uurtje uitslapen ten opzichte van een vroege dienst. Officieel had ik vandaag zelf nachtdienst gehad. Het is nu een mooie bende wat betreft het rooster. Nou, hopelijk kun je het overzicht een klein beetje behouden, Sander. Dat zou fijn zijn. Ja, en... Oké, hoe gek is dit? Ik ben niet per se de allergrootste Led Zeppelin-fan. Sterker nog, eigenlijk, ik vind het niet slecht, hè, maar ik ben zeker geen fan. Daar ken ik gewoon te weinig voor. Maar ik loop waarschijnlijk wel vanaf volgend jaar ergens met een Led Zeppelin-tatoeage rond. Het verhaal is als volgt. Ik kon vorige week Scott interviewen, de bassist van Weezer. En toen vroeg ik hem naar de cover van het nieuwe Weezer-album, de Gold-album. Dat staat, in het midden staat namelijk het Weezer-logo en daaromheen staan vier symbolen. En ik had al begrepen dat elk symbool is ontworpen door een van de bandleden en daar ook wat over zegt. Nou, zijn symbool is inderdaad een eerbetoon aan Led Zeppelin met een 7-Eleven. Voor mij is het nummer Since I've Been Loving You. Daar zingen ze zoiets in over I've Been Working from 7 to 11. Heel veel. Hij heeft een logo gemaakt voor zijn grote liefde Led Zeppelin. En Scott, de bassist van Weezer, is de enige van de band met tatoeages. Dus ik vroeg hem, want hij was echt zo trots op het logo. Ik zeg, heb je dat ook als tatoeage staan? Nee, zegt hij, maar dat wilde hij eigenlijk wel. En vlak daarvoor had het gehad over dat Weezer volgend jaar in mei naar Amsterdam komt. Zegt hij ineens, zullen we anders samen een tatoeage laten zetten? Dus ik heb daar ja op gezegd. Dus nu hebben we een afspraak staan dat volgend jaar mei als Weezer in Amsterdam is, dat wij een tattoo lunch date gaan opzetten. Mocht je niet geloven, ja, het staat toch ook echt allemaal online. Het is echt waar. Het hele interview met Scott, dikke 20 minuten, vind je in de Kink app en op kink.nl. En het stukje dat gaat over de tatoeage staat op Instagram. Ik heb het zelf ook doorgedeeld, Michiel Veense. En natuurlijk ook via kink.nl. op Instagram. Tom, god, ja, ik zie het nu net. Ik zei, ik ga de koeks draaien, maar ik ben net te laat om dit er weer te doen. Maar hij stuurt, zou je She Moves In Her Own Way, What's Always Where I Need To Be, willen draaien, speciaal voor mevrouw Marcella. We hebben gisteren de single op een Enschede gelopen, 8 kilometer in kink-outfit. Foto erbij, en ja hoor. Tom in het Just Brief sportshirt en Marcella in het She Moves In Her Own Way sportshirt. Nou, wel dan.

0: Hansen bij Kinkel Zonder Brug Rock Radio. Even nog een rondje inbox. Harm stuurt zojuist: hey Michiel, mijn vriendin heeft kink op laten staan in de radio en dat bevalt wel. Hey, complimenten voor je vriendin en voor jou ook, Harm. Ik was op weg naar de Holtenberg om een rondje te gaan hardlopen. Ik heb nu direct op mijn oortjes aangezet om door te luisteren. Het zal helemaal tof zijn om wat opzwevende muziek te krijgen van bijvoorbeeld Muse. Even die korhoen wakker schreeuwen. Erik Corton is meteen op de radio. Die gaat zeker zo rond 9:30 volgens mij gaat die Muse draaien. Dus nog even door blijven rennen, dan komt het helemaal goed. Nancy, stoer verhaal. Die is gisteren voor het eerst alleen naar een concert geweest. Bleach 93 in Bitterzoet. Tijdens het laatste nummer Ceiling ben ik op het podium uitgenodigd voor mijn eerste stage dive. Zie je ook een laatste Insta-story? Je bent nooit te oud voor nieuwe dingen. 52 avond van mijn leven gehad. Rock'n'roll, Nancy. Lekker, lekker, lekker. Naomi vraagt zich af wat mijn kinderen vonden van mijn eerste tattoo. Of is dat te persoonlijk? Die vonden het eigenlijk wel tof. Ze hadden het niet verwacht. Maar ze vinden het wel heel tof. Mijn tweede vonden ze ook heel tof. Ja, ik pak lekker door. Vandaag is het 14 september. De geboortedag van Amy Winehouse. Ze is van 83. Ze had eigenlijk 43 moeten worden vandaag. Dat is natuurlijk niet gelukt. Daarom wel Amy Winehouse nu in.
1: Veenstra vertelt.
0: Mijn dochter is absoluut geen alcoholist. Dat zei Amy Winehouse vader in een interview met de Britse krant The Sun in februari 2007. Aanleiding: Amy was van de trap gevallen met een hoofdwond op de grond beland. Haar management had voorgesteld om naar een afkickkliniek te gaan, maar haar vader zei tegen hen en tegen de krant: nee, weet je, net zoals veel alleenstaande vrouwen van haar leeftijd drinkt ze wel eens te veel, maar ze is geen alcoholist. Ze had die dag te veel gedronken omdat ze liefdesverdriet had. Ja, en voor liefdesverdriet kun je geen afkickkliniek in. Een paar maanden later, in augustus 2007, liep Amy met producer Mark Ronson over straat, die haar album Back to Black zou produceren. En tijdens de wandeling kwam er ineens een melodie in haar op en begon ze spontaan het refrein te zingen. Dat was eigenlijk best wel gek. Ineens was het er. Het zat ineens in mijn hoofd en het kwam er ineens uit. Mark Ronson had diezelfde vragen. Verzin je dit te plekken? Ja. Ook dat no, no, no stuk. Ja. De hele zin, zoals het uiteindelijk op de plaat terecht is gekomen, zong ik daar te plekken uit mijn hoofd voor het eerst. Mark Ronson moedigde Amy aan om er ook maar een liedje van te maken. Dat kostte haar uiteindelijk 5 minuten. Het was niet mogelijk. Het liedje dat eruit voorkwam werd een reflectie van haar eigen ervaringen en worstelingen. Een openhartige uiting van haar weerstand tegen de druk om zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Een bevestiging van haar eigen onafhankelijkheid. Maar nu, in hindsight, had ze misschien toch maar iets beter geluisterd naar die goed bedoelde adviezen.

op haar geboortedag wat haar 43ste verjaardag had moeten zijn. Amy Winehouse in Rehab. Zometeen bij Kink, Erik Kortom. 3 uur lang op je radio met Muse. Speciaal voor Harm, die lekker gaat hardlopen. Arcade Fire zie ik ook voorbij komen. U2. En, drie keer. Een track uit de jaren 90. Zoals elke ochtend begint Erik met de Kink 90s break. En welke tracks zitten verstopt in deze zin? Alles wat ik nodig heb, is disco tijdens de millenniumwisseling. Of laat het gaan. Okay. Alles wat ik nodig heb is disco tijdens de millenniumwisseling of laat het gaan. En nee, Frozen zit er niet bij.

0: a toedeloe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. We gaan volgend jaar zeker €12 per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
20: Dit is even de hart van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons. Maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apeldoorn 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht, 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, 3 kilometer file bij Afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden, veel vertraging bij Afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zomer richting Vlissingen, door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid.
18: Kink Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink 90s Break.
0: Het is maandagmorgen, het is de hoogste tijd voor een gloed. Spinkelvonkend. Dat is geen woord, maar goed. Hartstikke nieuwe King Night Spreek. Komt ie, hè? Alles wat ik nodig heb is disco tijdens de millenniumwisseling. Of laat het gaan. Geen idee. Alles wat ik nodig heb is disco tijdens de millenniumwisseling. Of laat het gaan. Nou, Mike en Liana hadden het wel goed.

Radio. En Leana, dat is een mooie naam. En die hoor je niet zo vaak. Dus bij deze, Mike is ook een mooie naam hoor, trouwens. Goed, cut the crap, we gaan muziek draaien. Zometeen Arcade Fire en U2, maar eerst Cloud, Surfers en Ifs, Buts en Maybes.

0: Vorige week liep ik door mijn stad en liep ik door Amsterdam-Zuid... langs het Hilton Hotel, waar Herman Brood zijn laatste momenten doorbracht. En dat staat op dit moment volledig in de stijgers. Dus de plek waar Herman Brood zijn laatste gedachten heeft gehad... staat op dit moment helemaal in de stijgers. En ik liep daar langs en ik vond dat er een raar gezicht. Nou ja, tegelijkertijd weet je, soms moet er wel eens verbouwd worden. Maar toch, als hij besloten had om het, laten we zeggen, op dat moment te doen... was het niet gelukt, want er stond een hele grote stijger voor. Dat bedacht ik me opeens. Gekke gedachten. Herman Brood, dus I love you like I love myself. Zometeen hier op Kink, onder andere Franz Ferdinand, The Cure en Bleach 93.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Girls, Franz Ferdinand. Ik weet niet of jij muziek gebruikt om in slaap te vallen. Er zijn heel veel mensen die dat doen. Ik kan dat niet, want ik ben altijd aan het luisteren naar muziek. Dus dat gebruik ik nooit als een soort achtergrondtierenlantijntje, waardoor ik denk, ik kan lekker slapen. Daar luister ik altijd naar. Sterker nog, het is nog veel erger als ik in bed lig en iemand in de buurt of in de buren of ik in een hotel of wat dan ook, en ik hoor muziek, maar dan net zo hard of zo zacht, wat je wil, dat ik niet thuis kan brengen dat het is. Dat wat het is, dat is het meest irritante wat er bestaat. Want dan kan ik al helemaal niet slapen. Dan lig ik alleen maar te denken, wat is dit? Vreselijk. Dan liever gewoon een slaapliedje gezongen door The Cure. Dit is Lullaby.

0: Zometeen hier op Kink, als je blijft luisteren. Dat doe je natuurlijk. Joy Division, lekker Foo Fighters, woehoe, en Turnstile. Yeah.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal.
18: Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Foo Fighters Turnstile. Maar eerst Linkin Park.

zijn heel gewoon. There goes my hero, he's ordinary. Foo Fighters hoorde je, my hero. Daarvoor Turnstile nog een Seeing Stars. Goedemorgen, mocht je nou net wakker geworden zijn. Dat kan, hè. Sommige mensen die hebben, weet ik veel, 's nachts gewerkt. Of zijn maandag vrij, of weet ik veel. Of hebben gewoon helemaal geen werk. En denk je, nou, dan zet ik nou langzaamaan de radio is aan. Ik heet je bij deze van harte welkom. Het is maandag even na 10. Dat wil zeggen dat ik wel even bezig ben. Maar ik zal me even netjes voorstellen, mocht je me nog nooit gehoord hebben. Mijn naam is Erik Kortom en ik zit hier iedere ochtend in deze prachtige nieuwe studio tussen 9 en 12 radio te maken. Op jouw favoriete zender. Want ik weet niet, misschien luister je net, maar, en dan is het misschien nog niet.

Afgelopen vrijdag, tijdens Vrijdag Corvée in de ochtend, van dat doen Michiel en ik tegenwoordig tussen 6 en 12 in den ochtend op de vrijdagmorgen, was de fire van de staat de laatste aanwinst in de Neverending Story. Dat is een verhaal dat we beginnen iedere vrijdagmorgen rond 10 van half 7. Dan draaien we de plaat waar we de vorige vrijdag mee gestopt zijn. In dit geval de fire van de staat. Wij vragen aan jou, ga daarop door. Bedenk een plaat die daar mooi bij zou passen, die daar mooi op zou kunnen volgen. Weet ik het, bedenk het maar. This Fire, je zou kunnen denken aan Fire van Jimi Hendrix bijvoorbeeld, of iets van...

0: land of wat dan ook. Bedenk het maar. Een plaat die logisch volgt op de staat The Fire. Stuur het via de app. Dan kunnen wij daar volgende week vrijdag mee beginnen. Zometeen hier op Kink onder andere de Pretenders en Placebo. En een debuutalbum van een band waar iedereen vervolgens laaiend enthousiast over was.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, vis en fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

Don't get me wrong. Chrissy Hynde en haar Pretenders hoorde je hier op Kink Alternative Rock Radio. Want dat is de Pretenders natuurlijk ook. Die horen daarbij. Die horen bij dat idioom logischerwijs. Het is vandaag 14 september. Ja, Erik. En dan? Nou, ga ik je even mee ontvoeren naar het verleden. Het verleden op 14 september. Het is dat in 2004 op die dag Arcade Fire het debuutalbum uitbrengt. Ik zei het straks. Debuutalbum waar iedereen vervolgens lijnend enthousiast over was. De eerste plaat van deze Canadese band staan 3 singles. Neighborhood. Ze hebben allemaal een subtitel. Dat heeft ook het bekendste nummer van die plaat, namelijk Rebellion. Met als subtitel Lies. Ja, ja. En dan, het is de geboortedag van Amy Winehouse. Ja, 14 september. Overleed in 2011 aan een alcoholvergiftiging. Maar ze bracht 2 studioalbums uit. Hè. Legendarisch voor haar overlijden op de 27-jarige leeftijd. Waarmee ze onlosmakelijk onderdeel van de Club van 27 werd. Ze zou 43 geworden zijn. Ach man. Goed, en dan een Amerikaanse radio-dj stuurt een e-mail in 2001... naar alle collega's van de Clear Channel Communications radiogroep. Deze dj stuurt een klein lijstje door van platen die... door de toen recente aanslagen op de World Trade Center... want het is 14 september, dat was op 11 september natuurlijk... als kwetsend beschouwd zouden kunnen worden. Het mondt uit in een gigantische kettingmail... waardoor de lijst uiteindelijk op meer dan 160 nummers uitkomt. Allemaal wel erg gevoelig misschien, maar goed. Het doorlopende gesprek wordt opgepakt door de media... die beweren dat de nummers verboden zijn door de radiozenders. Dat was natuurlijk niet zo. Het was gewoon eigenlijk een soort advies. Alle Rage Against the Machine platen werden genoemd. Maar ook TNT, Highway to Hell van AC/DC... Learn to Fly van Foo Fighters en Free Fallen van Tom Petty. Wat ik zeg, soms schiet je er misschien een beetje door in je overgevoeligheid. Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurde, maar een beetje doorschieten in je overgevoeligheid voor wat mensen in een liedje zouden kunnen horen. Nou, deze draaide ze in ieder geval.

0: Zometeen hier op Kink. Rammstein. Ja, Rammstein. Blondie, de vaccins en Case Choice.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7,7,7.
4: Wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
22: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Ramstein en Phoebe Bridgers. Maar eerst...

Je hebt de Queens of the Stone Age, die My God is the Sun. In the Sunshine of Your Love van Cream heb je natuurlijk. En deze Zonne van Rammstein past precies in een mooi rijtje liedjes over de zon. Dat die enorme lamp die aan het hemel, aan het firmament staat, waar ik zo ontzettend van hou. En die kan bij tijd mijlen, zeker als het zo richting herfst gaat. No de mis. Je hoort Rammstein dus en de Zonne. Zometeen, Case Choice met Another Addict. The Vaccines, maar eerst. Ik heb jaren geprobeerd. Ik heb jarenlang geprobeerd om te bellen. Het is nooit gelukt.

0: zou je zoveel mogelijk doen als je niet lang meer te leven had? Dat is een hele serieuze vraag. Wat zou jij doen? Ik denk dat ik nog... het kan twee kanten op. Het kan zijn dat ik nog alles ga bereizen wat ik nog nooit heb gezien. Of dat ik juist besluit om helemaal thuis te blijven en helemaal gewoon maar in alle rust alles af te wachten. Ik weet het eigenlijk niet. Goed, serieuze vraag dus op deze maandagmorgen. Freddie Mercury ging zoveel mogelijk muziek maken. En een deel daarvan hoor je zo meteen in de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 1000 Classic.
1: Tijd voor een absoluut bijzondere plaat in de Kink Album Top 1000 Classic. Innuendo van Queen uit 1991 staat op 365 in de Album Top 1000. Het is het laatste album van Queen waarvan Freddie Mercury de release nog mocht meemaken. De gezondheid van Freddie Mercury liet op dat moment al afweten tijdens de opnames van deze plaat. Maar hij bleef doorwerken, koste wat het kost... om de dood van zijn schouders af te houden zo'n beetje. Maar volgens gitarist Brian May was de stemming uiterst positief tijdens de opnames, ondanks de situatie dus. Hij maakte volgens Brian May regelmatig grappen, Freddy dus, en merkte dat er een creatieve uitbarsting kwam die ontstond uit de behoefte om nog één laatste goede plaat te maken. En dat is wel te horen op deze Innuendo. Heel veel nummers zijn gebaseerd op hobby's of andere interesses van de bandleden. Innuendo begon als een eerbetoon aan Cashmere van Led Zeppelin. De passie voor snelle auto's van Roger Taylor, de drummer, werd vastgelegd in Ride the Wild Wind. En Delilah gaat over de favoriete kat van Freddy. En dat is aardig lastig kiezen, want hij had er maar liefst 11. Ja, dit is de titeltrack, Innuendo. En daarna hoor je nog Headlong.
0: Kink, Album Top 1000 Classic.

met Isabel in deze prachtige nieuwe studio. Nou, hier ga ik er niks meer over zeggen, hoor. Maar, oh man, heerlijk werk hier. Veel plezier met Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij ook, ongetwijfeld, hoop ik. Toch? Ja, oké, tot morgen. Hoi.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Je niet van de wijs laten brengen. Stand my ground within temptation.
18: Kink. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede maandagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal fijn en leuk en gezellig dat jij ook ingeschakeld bent. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad. Die van mij was zeker niet verkeerd, maar het was wel een klein beetje een zeik weekend, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik heb namelijk een klein chihuahuaatje. Die is inmiddels 11 jaar oud en die begint een beetje moeite te krijgen met haar plas op te houden en heeft nu besloten dat ze steeds de inloopmat wil besproeien. Dus ik ben bezig geweest om die mat schoon te krijgen. Maar elke keer als ik mijn kont keerde en me omdraaide om het water te vullen, dan zat zij alweer op de mat. Dus ik heb, wat ik zei, een beetje een zeikweekend. Maar voor de rest, helemaal fijn, helemaal leuk. Blij dat ik weer bij King ben. Fijne muziek voor je, onder andere van The Darkness, Blauwtsoen met Elephant en deze hele lekkere vrolijke van Supergrass, Sun Hits the Sky.

0: Sinds vorige maand hebben ze een eigen tv-station. De mannen van Green Day. Green Day TV, dat is een 24/7 livestream op een YouTube-kanaal. En die zendt allemaal archiefmateriaal uit. Dus zeldzame concerten, backstage-beelden, vroege live-optreden, studio-sessies. Dus een go-to voor de Green Day-fan of geïnteresseerde. Je hoort ze zometeen met Basket Case hier op Kink. Ook Wodan Boys onderweg en Coldplay. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Kink.

Wedlag, daar gaat het echt hartstikke goed mee. Op het gebied van muziek, maar ook op het gebied van imago. Zo zijn ze onlangs gekozen als het boegbeeld van Deutsche Telekom. Voor Telekom Electronic Beats. Dat is een soort van campagne gericht op jongeren. En in de reclamecampagne van dit hele gebeuren gaan ze My Favorite Game van The Cardigans coveren. Dus ik ben benieuwd of dat ook nog uit gaat komen op single. Lijkt mij wel leuk klinken, de meiden van Wedlag en dan My Favorite Game. We zullen het zien, we zullen het horen. Ik ga ze nu in ieder geval draaien met Mon Jeu Tout.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
5: Albert Heijn. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
21: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie twee mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en twee kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. Okay.

0: veranderingen in de Zero's. Onder andere, wie had er niet meer automatisch voorrang in de Zero's? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan krijg je ook 3 tracks uit die zinderende Zero's in de King's Zero's Break.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
2: Hallo,

0: geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.

0: Tijd om een pauze te nemen in de Zero's voor de Kink Zero's Break. En de Zero's was natuurlijk een periode dat er echt ontzettend veel veranderde. Ook in het verkeer veranderde er een heleboel. En de grootste verandering in de Zero's was toch wel de afschaffing van de oude regel uit 1941. Dat snel verkeer, dus gemotoriseerd verkeer, altijd voorrang heeft op langzaam verkeer. Ongemotoriseerd verkeer. Dus wat wil dat zeggen? De nieuwe regel sinds 1 mei 2001, zijn fietsers en bromfietsers gelijkgesteld aan de automobilisten. Op gelijkwaardige kruispunten in ieder geval. Sindsdien heeft iedere bestuurder van rechts voorrang, of je nou in een auto zit of op een fiets. Daar is nog steeds wel eens verwarring over, merk ik. Maar we zijn allemaal gelijk nu. Muziek uit de Zero's uit 2005. I Just Wanna Live van Good Charlotte uit 2003. Darts of Pleasure van Frans Ferdinand van hun debuutalbum. En we trappen hem af deze Kink Zero's Break op de maandag in 2006... met de Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco. Enjoy the Zero's.
1: Kink.
2: Kink.
1: Zero's Break.

Pumped Up Kids. Weet je wat ik nou zo ongelooflijk irritant vind? Nog steeds die telemarketeers. Ik werd net tussen de plaatjes door werd ik gebeld door een 06-nummer. En meestal neem ik dan toch wel eventjes op, omdat ik misschien denk, nou, misschien is er wat met mijn dochter. En dan krijg je weer zo'n marketeersbedrijf aan de lijn. MKB Energie was dit, geloof ik. En dan zeg je ook van, nee, dankjewel, ik heb geen interesse. Nee, dankjewel, ik heb geen interesse. En dan toch maar door blijven gaan. En op een gegeven moment word ik pissig. En dan snap ik ook. Dat vind ik dan ook weer zielig voor zo'n persoon aan de andere kant. Maar echt, hou daar nou eens mee op. Zeker in deze tijd. Please.

0: Nieuwe muziek van Muse, zometeen ook nog nieuwe muziek van Fontaines D.C., ook Metallica, Mumford & Sons en The White Stripes onderweg.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig!
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden.
4: Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
0: Gezinsdynamiek, the hardest button to button, the White Stripes. Kink.

Mr. Kink, Michiel Veenstra, die heeft de smaak te pakken als het aankomt op tatoeages. Van nul is hij er binnen korte tijd naar 2 toegegaan. En ik heb begrepen dat hij er volgend jaar nog eentje krijgt. Alleen die gaat hij dan nemen samen met de bassist van Weezer. Ben benieuwd of dat er echt van gaat komen. Ik denk niet dat het een rose tattoo gaat worden. Rose tattoo van de Dropkick Murphys, die hoor je wel zometeen hier op Kink. En ook The President of the USA onderweg met Peaches.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Kink. Kink. Dit is het station van Evanescence. Chili Peppers in Isabel Brinkman.
14: Talk, talk. Dropkick Murphys, now the president of the USA. Let's

It's my life. Nou, ik kan je vertellen dat wordt geregeld tegen mij geroepen als ik thuis ben door mijn puberdochter. Dat hoort erbij, hè, bij pubers. Die denken dat ze alles zelf kunnen. En ik zit hier nu te kijken in of op de nieuwssite te kijken. En ik lees er dat afgelopen weekend een 13-jarige jongen de reservesleutel van de auto van zijn ouders heeft gepikt. Daarmee een rondje wilde gaan rijden samen met zijn drie vriendjes. Alleen hij belandde meermaals in de berm. En dat trok toch wel de aandacht van de politie. Waarom rijdt die auto steeds die berm in? Aan de ene kant moet ik er dan vreselijk om lachen. Aan de andere kant ook weer niet. Maar ik begrijp het ook wel weer. Maar aan de andere kant, wat bezielt je als 13-jarig om te denken, dat lukt me wel. Ik stap gewoon in die auto. Ik rijd er mee weg samen met mijn vriendjes en het komt allemaal wel goed. Ja, denken tot aan de voordeur en niet verder. Anywho, System of a Down nu. Toxicity.

0: voor mij zit het er weer op voor vandaag. Ik geef de studio over aan Stefan. Die is weer helemaal opgeknapt, fris en fruitig. Veel plezier daar. En ik hoop je morgen weer te treffen hier bij Kink vanaf 12 uur. Bye bye.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus €80 per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn 2 verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
9: Hey, goedemiddag. Zometeen door je editors Nadia Spring en Pretty Fly for a White Guy.
18: Kink.
20: Montag, lieben, glazen, globen.

klinkt en het voelt allemaal nog een beetje gammel. Bij mij tenminste hoor, niet bij de warning, bite my tongue hoorde je op Kink. Mijn naam is Stefan en ik ben gewoon een paar dagen goed ziek geweest vorige week en nog steeds in mijn stem niet helemaal zoals het hoort. Ik werd vanmorgen ook wakker dat ik dacht, ik ga filmtrailers inspreken. Hè, zo, in a world. Maar goed, het is september. Ik zal vast niet de enige zijn die een paar ziektekiemen in zijn lijf heeft. Maar daar laten we ons niet door kisten, want de Black Keys hoor je zo meteen op Kink. Eerst Fisher Z. Dit is Marlies.

0: Morgens op Kink. Sing, sing, sing. Jordan, sing. Het is bijna 16:30.
1: Korenslag.
0: En op een maandagmiddag wel even een mooi moment om te gaan zitten, te gaan liggen. Om in ieder geval even rust in te bouwen. Even adem te halen. Even bij te komen van het stuk werkdag wat je er misschien al wel op hebt zitten. Zodat je ook klaar bent voor de rest van de maandagmiddag. En op Kink doen we tijdens die pauze altijd een kort spelletje. Dat spelletje heet Korenslag. Het is eigenlijk heel simpel. Je hoort zometeen het koor. En de vraag is of jij kan raden wat zij zingen. Titel en artiest van dit.

0: jij wat het koor zingt?
1: Ah, de kans is aanwezig dat je die wel herkent. Dat je het zelfs wel eens keihard hebt meegezongen op een feestje ergens. Als je het weet, titel en artiest via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het korenslagklassement. En dat goede antwoord, dat hoor je over iets meer dan 2,5 minuut. Net als Royal Blood zometeen en ook U2.
0: Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Credits.nl/business.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkoop.

Het blijft een bizar idee dat ze dit geluid uit alleen een drumstel en een basgitaar halen. Maar het klinkt weer zo ontzettend vet. De nieuwe van Royal Blood heet 10 over 10, hoorde je op Kink. Zometeen ook Placebo. Eerst U2 en One.

0: Ik voel het tintelen van binnen. Moeten we stoppen?
1: Nee, zo hoor je je juist te voelen.
0: Het bevalt me wel.
2: Dit is Kink.
3: Kink.
2: Alternative Rock Radio.
4: I was

Ze is gelukkig weer wat opgeknapt. Violet Grohl, Bug in the Cake. Een week of 4 geleden zou ze op Pukkelpop staan, onder andere. Die show moest ze afzeggen omdat ze ziek was. Ik was daar. Ik baalde verschrikkelijk. Ze werd wel goed vervangen. Ze werd vervangen door Ize, King Future Icon. En die stapte het podium op en die vertelde meteen... ja, ik was hier gewoon als festivalganger. Ik was vanmorgen lekker mijn instant noodles aan het eten op de camping. Toen werd ik gebeld. Wil je alsjeblieft het podium opkomen? En dat heeft ze al gedaan. En dat zijn de echte. Maar gelukkig kon Violet Grohl wel gewoon Bug in the Cake op King zingen. Queens of the Stone.

0: the Stone Age and My God is the Sun.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Je kan je telefoon weggooien. En je tablets kun je ook allemaal de prullenbak in doen. En dat allemaal dankzij DigiD. We zijn bevrijd van de telefoonverslaving. Of ja, dat is niet helemaal hoe het zit. Hoe het wel zit, dat hoor je zo meteen in het ANP Nieuws. Daarna Guns N'

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig. Maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht Oost. 7 kilometer file daar.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: We gaan de jungle in zometeen met Guns N' Roses naar Florence and the Machine.

0: Welcome to the jungle. Dit is Kink. Je hoort zo ook Manic Street Preachers Cloud Servers eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 14 september, de dag die de boeken ingaat als de dag van winkeldiefstal. Vandaag is namelijk de boete omhoog gegaan voor winkeldiefstal. Van 181 naar €242. Met andere woorden, als je zometeen bij de zelfscankassa staat, zorg ervoor dat ook dat kleine potje tomatenpuree keurig netjes gescand is, want anders gaat het een duur grapje worden. Overigens moet je je ook afvragen, als je een blikje tomatenpuree van een cent of 30 gaat stelen en de rest wel keurig netjes betaalt, wat er aan de hand is. Maar goed, dat is voor latere zorg. Ook is het vandaag, gaat het veel over de Dutch Songwriters Hall of Fame. Die opent vandaag hier in Hilversum. Als een soort tegenhanger voor de Amerikaanse Songwriter Hall of Fame. En in die hal is plek voor bijvoorbeeld Ramse Shaffi, voor Boudewijn de Groot, voor Herman van Veen, de echt grote songwriters van Nederland. En Snolle Bollekes heb ik net niet gehaald. En de naam Joanna Wietertziek, die heb je misschien ergens voorbij zien komen vandaag. Zij heeft afgelopen weekend een High Rocks wedstrijd in Peking gewonnen. Misschien dat je dat kent, High Rocks, dat is een best wel heftige sport, waarbij je 8 kilometer rennen combineert met 8 best wel zware fitnessoefeningen. Dus ze moeten bijvoorbeeld als een van die oefeningen 200 meter lopen met 16 kilo gewicht in je klauwen. Dus zware shit. En dat was bij Joanna precies het probleem. Want tijdens de finale, ze lag voorop. En toen moest ze heel nodig naar de wc. En ze heeft besloten om dat gewoon te laten lopen. Beelden daarvan gaan viraal vandaag. Het liep er letterlijk dun door de broek. Na afloop liet ze ook weten waarom. Dat kwam omdat ze de blikje tomatenpuree vergeten was te scannen. En zo ontzettend bang was dat ze gesnapt zou worden.
1: De middagjoke. De middagjoke van Kink. Stefan Koren.
0: En er valt niks tegen in te brengen. Dan zou het bij mij ook dun door de broek lopen. Zeker als ik ook nog 16 kilo aan boodschappen waarschijnlijk in mijn klauwen heb. Maar ze heeft gewonnen en met het prijzengeld kan ze vast die 30 cent van het blikje tomatenpuree ook wat terugbetalen. Dit is Kink. Manic Street Preachers hoor je zo meteen na Cloud Servers. Ifs, Buts and Maybes.

0: het net over die atleten die tijdens een Hyrox-wedstrijd in Peking, dat is een fitnesssport, in winnende positie lag en geen tijd vond om naar de wc te gaan en dus de hele broek vol scheet. Ik kreeg een audio-appje van medekinker Stefan.
1: Hangt wel een vies luchtje aan die overwinning, vind je niet?
2: Gefeliciteerd, jij wint de dad joke van de dag. Stefan Korre.
0: Als dit het niveau is, gaat het heel lekker worden vanmiddag. Zo meteen hoor je Fountains of Wayne, eerst Gorillaz en Cracker Island.

Het blijft een bijzondere tekst. Stacey's Mom, Fountains of Wayne. Een beetje randje, nou ja, randje. Misschien wel over het randje van fout. Maar ja, zit er überhaupt, hè? Zit er verschil tussen een goed mens en een slecht mens? Of zit er nog iets tussen misschien? Ik ben er dit weekend namelijk maar weer eens achtergekomen. Ik ben sowieso geen goed mens. Oh, wat er gebeurde. Oh. Ja, misschien dat ik het je zo meteen wel opbiecht.

0: Pretty Reckless.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlands vliegtuigje is vlak over de grens in Duitsland neergestort. Alle drie de inzittenden zijn omgekomen. De Cessna was vanochtend opgestegen in Hilversum. Wat er mis is gegaan, is niet duidelijk. In Ghana heeft de politie drie handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat een schip met coke was onderschept. Dat kwam uit Ghana en was op weg naar Antwerpen. En schoonmakers op onder meer Schiphol en treinstations leggen deze week het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten. Daar was volgens de FNV veel meer uit te halen. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen zomers warm met veel zon.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Op een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. 280 kilometer file in het land. Zo gebeurde er een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Dat is bij Amsterdam-West. De rechterrijstrook is daar dicht. Zodoende 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A16 dicht. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file daar vanaf Rotterdam-Feyenoord. Een half uur vertraging voor het verkeer. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid. Door 12 kilometer file en een half uur vertraging.

Kink met The Pretty Reckless en When I Wake Up. Ja, ik zei het net al, ik ben erachter gekomen dit weekend dat ik een slecht mens ben. Wist ik eigenlijk al wel. Maar verrot tot op het bot, ja, wat er gebeurde. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zo zou reageren. Of althans, ik hoop dat ik niet de enige ben die zo reageert. Ik was naar de Efteling. Gewoon een leuke, lekkere dag, van attractie naar attractie. En als je wel eens in de Efteling geweest bent, dan ken je misschien het weggetje tussen de Vliegende Hollander en de Baron. Dat zijn twee achtbanen daar. En het is een wat smaller zandpaadje, daar liepen wij overheen. En van de andere kant kwam er een vrouw aanlopen. En die vrouw, laat ik vriendelijk blijven, dat was het type dat heb op Facebook gestaan. Zo'n vrouw. En die riep heel boos en vooral ook heel hard over dat zandpaadje naar twee mannen die inmiddels al achter ons liepen. Die liepen echt, ik denk 100 meter voor haar. En zij riep heel hard: Michel! Oma is gevallen! En toen ze dat riep, schoot ik al in de lachen. Dat is heel lullig. Twee meter verderop stond inderdaad een oudere vrouw met je uit te puffen naast haar scootmobiel. Want wat was er gebeurd? Oma die wilde gas geven, maar had per ongeluk de rem ingedrukt. Heel de familie stond daar inmiddels uit te leggen hoe de scootmobiel werkte en waar de rem zat. En wij lopen daar langs. Mijn vriendin met een heel bedrukt gezicht. Zo van, ah, wat zielig. En ik was ontzettend moeite aan het doen om een lach in te houden. Het ging goed met die vrouw, hè. Laat dat voorop staan. Anders had ik echt anders gereageerd. Maar zoals ik zei, slecht mens. Maar wel eentje met goede muziek. Want The Boxer Rebellion hoor je zo meteen na Jam en Good to Know You.

0: tafel in.
1: Het is maandagmiddag, het is 14 september, het is bijna 5 uur. Dus inmiddels ongeveer 24 uur geleden kwam er een bericht online waarin gesproken werd over 14 september, 5 uur. Dus ik ga hier even refreshen. Want wellicht is er zometeen groots muzieknieuws. Eerst het ANP-nieuws zometeen.
2: ANP Spoiler Alert.
1: Daarin de reden om wasknijpers te kopen. Want die ga je misschien op je neus moeten zetten. Waarom? Dat hoor je zo.
3: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle 3 de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er als het goed is nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week 1000 kilo's kook waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging 1 uur. A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen 1/2 uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in de A15, Europoort Rotterdam. 1/2 uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En 1/2 uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. 1/2 uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
2: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
1: Oké. Ga heel eventjes zitten. Want er komt nieuws binnen. Ja, dit is zo te gek. De geruchten gingen al even de ronde. Maar het gaat gebeuren. Ze komen naar Nederland. 16 en 17 juli 2027. In de Arena in Amsterdam. Staat Oasis. Ze komen naar Nederland. Het gaat gebeuren. En het allervetste. De eerste tickets win je bij Kink. Hoor jij deze week 2 keer Oasis achter elkaar? Laat het dan weten via de Kink-app. Want dan zou het zomaar kunnen dat jij gewoon 16, 17 juli Oasis gaat zien in Nederland. En ik zeg je vast, dit is Oasis. Have the world away. Maar hoor je ze dus 2 keer achter elkaar? Laat het dan weten via de Kink-app.

0: laatste nieuws van vandaag, waarschijnlijk van deze week, misschien wel van de maand en het hele jaar. Oasis komt naar Nederland. 16 en 17 juli staan ze in de Arena. En nog mooier.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Tickets for Oasis in Amsterdam.
0: Wil je tickets kopen? Dat kan, hè. Dan moet je voor donderdagmiddag aanstaande inschrijven voor die ticketverkoop. Daarvoor kun je de Kink-app checken voor de details op kink.nl. Maar je maakt ook kans alleen bij Kink als enige radiostation in Nederland om die kaarten te winnen. Vanaf nu begint deze week elk uur op Kink met een track van Oasis, gegarandeerd. Hoor je er twee, dan maak je kans op tickets voor 16 juli in de Arena. En ben jij dus een van de gelukkigen die ze live gaat zien. En nou ja, je hoorde net Half the World Away en je hoorde Live Forever. En veel mensen is dat wel opgevallen.
2: Met Sabine.
0: Hey Sabine, gaat het goed?
2: Nou, lichtelijk niet, maar...
0: jij zit huilend in de auto.
2: Klein beetje, ik kreeg het een beetje kleine hartverzakking.
0: Ja, want Oasis komt naar Nederland. En als je twee keer Oasis hoort, deze week op Kink... dan kun jij daarbij zijn. Nou zit jij dus al huilend in de auto. Door je tranen heen, kon je nog wel een beetje meeluisteren?
2: Ja, en meezingen natuurlijk.
0: Ja, hey Sabine, jij hebt twee keer Oasis gehoord.
2: Ja.
0: Jij bent erbij.
2: Oh, geweldig. Oh, daar ga ik iemand heel blij mee maken.
0: Ja, en zelf ook, denk ik. Ja. Ja. Heel veel plezier daar.
2: Ja, dank je.

0: elke week weer. Die vindt plaats op maandagmiddag.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Dan nemen twee albums uit de Kink album Top 1000 het tegen elkaar op. Vandaag in de Monday Mania Court in het lichtblauw Enema of the State van Blink-182. In het grijs Rage Against the Machine van Rage Against the Machine. Allebei op zoek naar zoveel mogelijk twee punters. En die kunnen ze alleen scoren met jouw hulp. Want één van deze twee fantastische platen wint Monday Mania vandaag. En ja, wat is jouw favoriet dan, hè? Laat het via de Kink-app weten. Welk album jouw absolute slam dunk is. Dan hoor je zo meteen namelijk twee tracks van het album. Wordt het Enema of the State van Blink-182 of toch Rage Against the Machine van Rage Against the Machine? Jij bepaalt het nu met je appje via de Kink-app. Zometeen 21 Pilots. Eerst Iron Maiden en The Trooper.

0: 21 Pilots en Stressed Out. We zitten in de laatste 30 seconden van de wedstrijd tussen Anima of the State en Rage Against the Machine. Het lijkt er toch wel heel erg op dat die laatste op dit moment de bovenliggende partij is. Maar Anima of the State van Blink 182 blijft zoeken naar die twee punten. Die er misschien ook wel in gaat. Gaat deze erin? Ja, dat gaat erin. Het verschil is nu nog 3 met nog maar een paar tellen op de klok. Rage Against the Machine versus Anima of the State. Wie gaat het winnen? Jij bepaalt het uiteindelijk. Jij kan jouw favoriete album aan de winst helpen door te laten weten welke jij support via de Kink app. En van de meest gekozen plaat hoor je zo meteen 2 tracks. Na Honey, I'm Home. Simple Minds hoor je zo op Kink.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
22: 5:30. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een Nederlands vliegtuigje neergestort en daarbij zijn 3 doden gevallen. Het toestel was vertrokken uit Hilversum. Boven een veld vlak over de grens verloor het opeens hoogte en crashte. Steeds meer mensen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat er vandaag 11 onderweg waren en dat er morgen nog eens 7 worden terugverwacht. En in Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Dat meldt Hart van Nederland. Sinds juli is er iemand actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Na een zachte nacht wordt het morgen zomers warm met veel zon.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is wel druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. 400 kilometer file staat er in totaal in ons land. De A1 is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken. Nog 20 minuten vertraging daar. Geldt ook voor de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht en alle rijstroken weer vrij bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging daar nog wel. Ook is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch weer vrijgegeven na een ongeluk bij Beest. Daar nog 20 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat gebeurde bij Vaassen, daar is de linkerrijstrook dicht. En een half uur tijdsverlies als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. Want je komt in 13 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. King.

0: Money, I'm Home, Hyperspace Mountain. Het is zo ongelooflijk spannend.
1: Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums.
0: Dit is Kink en we zitten midden in een strijd tussen Anima of the State van Blink-182 en Rage Against the Machine. Van Rage Against the Machine. Jij bepaalt uiteindelijk de winnaar en het zijn echt de laatste tellen die nu wegtikken. Het verschil is op dit moment 3 punten in het voordeel van Rage Against the Machine. Kunnen ze dit gaan uitdribbelen? Dat lijken ze te gaan doen. En ze hebben gewonnen. Een ja, toch wat duidelijke overwinning hoor voor dat album. En dus hoor je zometeen Know Your Enemy. Eerst Bullet in the Head. Dit is Rage Against the Machine.

0: American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: De winnaar van Monday Mania vandaag en daarom twee keer achter elkaar. Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Waarmee de kinkers die denken, oh, nu heb ik twee keer Rage Against the Machine, komen die ook naar de arena, net als Oasis, wat eerder vandaag bekend werd. En kan ik dan ook kaarten winnen als ik die twee keer hoor? Nee, helaas, nog niet. Misschien ooit. En dan hoor je het natuurlijk hier. Bij Oasis geldt dat nog steeds wel. Rage Against the Machine, dus de winnaar van Monday Mania. Floris, wat gaat er door je heen?
2: ik ben heel in extase.

0: Dragons, Radioactive op Kink. Hoe gaat het, Jim?
1: Wil je een eerlijk antwoord?
0: Ik wil een eerlijk antwoord.
1: Ik sta nog, zeg maar... Mijn hand is nog
0: aan het trillen. Oh, je bent echt nog aan het trillen. Ja, je moet het ook voor je... Oké, een uur geleden heeft Oasis bekendgemaakt dat ze naar Nederland komen. Mm-hmm. Jij zit op dit moment ook in je Oasis-jackie. Die had je al aan vandaag. Je Oasis bucket hat die je in Manchester gekocht hebt.
1: Ja.
0: Die hing hier toevallig aan de kapstok.
1: Niet echt toevallig, maar ja.
0: Die bucket hat over jouw koptelefoon heen. Het ziet er echt niet uit. Sorry dat ik het zeg.
1: Daarom is het radio, dat is fijn.
0: Ja. Maar jij als groot Oasis-fan bent... best tevreden? Kan ik dat zo samenvatten?
1: Nou ja, ik bedoel, als je het filmpje hebt gezien op de socials, op @king.nl. Ik moet nog van dat moment moet ik nog wel bijkomen. Überhaupt dat ze weer naar Nederland komen. Of weer dat ze naar Nederland. Überhaupt. Dat is 17 jaar geleden.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Echt heel lang geleden. Maar dat ze gaan toeren, ja, ik vind het iets magisch. Ik vind het te gek. En ik ben denk ik niet de enige. Althans, als ik een beetje zo in de Kink heb kijk, ben ik zeker niet de enige.
0: Zeker niet. En dat is inderdaad het allermooiste misschien nog wel. Want deze hele week heeft Kink dus kaarten voor jou. Als je naar Oasis wil in Nederland, in de Arena, 16 juli staan ze daar. Dan kan dat. Daarvoor moet je wel goed opletten. We beloven je namelijk deze week extra veel Oasis. Je hoort elk uur, aan het begin van het uur...
1: Hoor je sowieso Oasis.
0: Hoor je Oasis. Ja. Maar hoor je er twee...
1: Achter elkaar.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dan maak je kans op kaarten. Dan is het het moment om te appen en te schreeuwen. Ik wil naar Oasis! En dan sta je misschien zo meteen met Jim Voorwald arm in arm.
1: Cigarettes en alcohol te doen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Of Wonderwall.
0: Of bier te gooien.
1: Ik ben meer van het bier drinken. Dan,
0: dan staan andere mensen...
1: Bekertjes gooien.
0: Ja, waarschijnlijk wel bier te gooien bij Oasis. Ben je geland? Ben je ready?
1: Nee, nog niet. Maar ga maar gewoon. Ga maar gewoon.
0: We spelen Kingster, dat doen we elke dag. Het spel wat een beetje lijkt op Hitster. Welk liedje is ouder? Je hoorde net Imagine Dragons Radioactive. En ik zei het al. Nou, welke band zul jij mee beginnen zo meteen?
1: Ik vraag me toch een klein beetje af.
0: Nou ja, je begint met ja, je kan nu al zeggen ouder of nieuwer. Dat
1: ja,
0: kan wel.
1: De Oasis, Imagine Dragons überhaupt. Volgens mij allemaal, bijna alles van Imagine Dragons is nieuwer dan muziek van Oasis.
0: Ja, nou, jij begint zo meteen met deze van Oasis.
1: Lekker.
2: Kingster. Welke track is ouder?
0: En of er dan nog een tweede achteraan komt, dat is dus de vraag.
1: Dat weten we niet.
0: Maar ik vind het wel leuk om als superfan aan jou te vragen... All Around the World, exact jaartal?
1: Dat staat op het derde album. Dus dat zou dan 97 moeten zijn.
0: Ja, dat klopt. En 98 als single.
1: Oh ja, dan krijg je dat inderdaad. Ja, releases, ja.
0: 12 januari hoor. Ja. Dus het was
1: ik zat nog wel heel even na te denken, van, is dit niet zo'n verloren track van What's the Story? Maar toen ik het hoorde dacht ik, nee, dit is wel echt... nu ben ik het album... Be With You.
0: Be Here Now.
1: Be Here Now.
0: Ben jij nou fan? Inleveren die tickets. Lever maar weer in.
1: Oh, ik kan het niet handelen.
0: Zometeen Jim Voorwald, de avondshow met ook nog vette live muziek. Daar vertelt hij je zometeen alles over. Wellicht nog wel kans op tickets voor Oasis. Maar dat hoor je zometeen pas. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: Sportlife. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht. En op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid en Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien.
19: Deze week alleen bij Kink. Elke uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

0: Ja, ik begrijp je wel heel erg goed, Mandy. Die zegt wie de kink heb. Ik ben voor het eerst in mijn leven teleurgesteld door de Foo Fighters.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, weet je, dat snap ik nu enigszins wel. Mocht je net de radio hebben aangezet, hallo, welkom bij de avondshow van Kink. Er is

0: gebeuren. En bij Kink win je tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena op 16 juli 2027. Maar ja, hoe kom je dan aan die kaarten? Heel simpel, door een berichtje te sturen dat je naar Oasis wil, zodra je twee keer achter elkaar Oasis hoort. Ja, dat is het hele idee. Elk uur op de radio, dus als het straks bijvoorbeeld 7 uur is geweest, kan ik je sowieso garanderen dat je een Oasis-track hoort. Zijn het er twee dus, dan maak je kans op die tickets. Spannend. Oké, terug naar de orde van de dag. De Kink Spitsrook die is namelijk weer geopend. Ik merk dat er flink gas gegeven wordt in de Kink-app. En dat snap ik heel goed, gezien nu de hele Oasis-hype. Maar er zijn gelukkig genoeg medekinkers dus ingevoegd. Mandy is erbij. Hallo Mandy, ik zwaai even naar je. Ik toeter ook even naar je, want ook ik ben ingevoegd op die Kink Spitsrook. Daar waar ruimte is voor wat extra energie en platen waar je positieve vibes van krijgt. Diana is er ook bij. Hallo Diana, goed dat je erbij bent. Claudia ook, hallo. Hallo Joran, goed dat je erbij bent. En Ruud, die is er ook. Hallo Ruud, die zegt doe voor mij maar iets van Kio op de Kink Spitsrook. Ook lekker, zeg hé.
1: Kink Spitsrook.

groot man. I gotta have more cowbell. Dat hadden ze bij de Red Hot Chili Peppers ook. In ieder geval tijdens het opnemen van The Adventures of Rain Dance Maggie. Zo dan. Hallo, hallo. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Jim. En dit is de avondshow van Kink. Ik vind het te gek dat je deze maandagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Dat vind ik wel met een hele goede reden. Ik denk dat het meest uitgesproken woord deze week gaat worden op Kink. En dat is Oasis. Een uur en 20 minuten geleden is bekendgemaakt dat Oasis weer gaat toeren. Ze gaan onder andere naar Manchester. Onder andere naar Amerika ook. Maar het allerbelangrijkste voor jou en mij dan is dat ze naar Amsterdam komen. De Johan Cruijff Arena. Ja, ik ben groot Oasis-fan. Ik was vorig jaar. Ik ben helemaal van me apropos. Maar vorig jaar was ik bij een van die reunieconcerten. En het is een van de mooiste concerten ooit waar ik geweest ben. Sterker nog, ik heb er een tattoo van laten zetten. Ik draag die herinneringen elke dag mee. En dat gun ik toch iedereen. Dus mocht je het helemaal gemist hebben, als je aan het begin van elk uur 2 keer achter elkaar Oasis hoort, en dat is belangrijk, 2 keer achter elkaar, dan maak je kans op Oasis als je een berichtje stuurt via de Kink app. Oké, nou, er is meer aan de hand dan alleen maar Oasis, dat kan ik je wel garanderen. Want vanavond veel fijne nieuwe muziek in de avondshow. Onder andere de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag, is eigenlijk helemaal niet de belangrijkste release van de dag. Jij hoort namelijk de nieuwe single van Berta You voordat die uit is. Morgen dan komt de single Dutch House Parties uit. En dat is echt een banger van je welste. Dus die hoor je sowieso zometeen rond 7:50. Dan is het namelijk tijd voor de Daily Drop. En live muziek vanavond in de Kink Live Bunker. Bezoek uit Ierland. Het is een band waar ik al sinds vorig jaar groot fan van ben. Bleach 93 vanavond in de Kink Live Bunker. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Want gisteren stonden ze in de Bitterzoete in Amsterdam. En daar hebben ze de tent echt helemaal kapot gemaakt. Mag je niet missen. Bleach 93 vanavond in de Kink Live Bunker. Live muziek dus ook in de avondshow. Dit is Kink, jouw Alternative Rock Radio. De plek waar je kaarten wint voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. De plek dus waar je de allernieuwste, fijnste alternative rock hoort. En waar je heerlijk mee kan zingen. Met onder andere Killing Joke. Dit is Love Like Blood.

Blood hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is King. En ik hoop dat je mij een handje kan helpen. Want als ik mijn radioprogramma aan het voorbereiden ben overdag hier op de redactie van Kink,

is van Kink op aangesloten staat. En dat heeft wel eens tot gevolg dat er een plaat vast komt te zitten in die oude spelcomputer. En dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed welke plaat het nou eigenlijk moet voorstellen. Dus ik laat even aan jou horen wat er uit die oude spelcomputer komt. Als jij dan vervolgens aan mij kan laten weten via de Kink app welke plaat het dan is, dan hoor je hem zo meteen. Lijkt mij aan zich een goede deal. Dus hier is die. Dit is wat er dus vast zit in mijn oude spelcomputer.

0: zit in mijn console. Laat het weten via de Kink App. Hoor je hem zometeen. Naast ook White Lies en Dark Eat Dark komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

White Lies met Time to Give in de avondshow van jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. En er zit een plaat vast in mijn oude spelcomputer. Zo klinkt die dan. Dat heb ik altijd als ik mijn oude console hier koppel aan het netwerk hier bij Kink. Dan is het gewoon niet zo gek dat er dan ineens platen vast komen te zitten. 8-bit hit, 8-bit hit. Daardoor klinken ze dus een beetje als een 8-bit hit. En is het aan jou de opdracht om te identificeren welke plaat het is? Want dan kan ik hem aan je laten horen. Ja, zo simpel kan het soms zijn. En zo simpel was deze opgave ook volgens een aantal medekinkers. Dus daar ben ik dan wel weer blij mee. Even kijken hoor. Meer

0: Pearl Jam, Given to Fly op Kink. Een stelling. Als je binnen 10 minuten klaar bent, heb je dan geen geduld of geen uithoudingsvermogen?
1: Jim Vollewald.
0: Nou, oké, er is nog een derde optie. Namelijk dat je ongelooflijk creatief bent. Dat is het geval van Adam Granduccio, de frontman van The War on Drugs. Want zoveel tijd had hij slechts nodig om dit nummer te schrijven. De Kink XL van deze week is de nieuwe single van The War on Drugs. Dit is Who's That?

0: Met dit nummer opende The War on Drugs een set op Rockwerchter 2026. En toen dacht ik al, hé, wat een leuk nummer. Ja, ik ben niet zo ontzettend diehard bekend met het oeuvre van The War on Drugs. En toen ging ik inderdaad opzoeken, hé, dat is helemaal nieuw. Het is nu officieel uit en ook de Kink XL van deze week. De nieuwe single van The War on Drugs. Oké, twee vragen. De eerste is, ben je een beetje liefhebber van The Strokes? En wat is de beste meezinger van The Strokes? Denk daar alvast even over na. En de andere... Zou jij het leuk vinden om op 16 juli 2027 naar Oasis te gaan? In de Johan Cruijff Arena. Hohoho. Nou, dat is een vraag die hoef je aan mij in ieder geval niet twee keer te stellen. Jij maakt deze week kans bij Kink op tickets. Als er een nieuw uur begonnen is, nou het is bijna 7 uur, dus dat is zo het geval. Dan hoor je sowieso altijd Oasis. Maar hoor je twee tracks van Oasis achter elkaar... Dan moet je een bericht sturen met de Kink-app. En dan maak je kans op twee kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Gaat dat zometeen gebeuren? Dat weet ik niet. Daar moet je zelf achterkomen. Sowieso zometeen dus Oasis. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert ten Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
11: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

ik ben Jim. Welkom bij de gezelligste hangplek van de Nederlandse radio. Vanavond zeker weten. Er staat al een klein uurtje sowieso. Er staat er een grote tourbus staat er geparkeerd hier op de parkeerplaats van Kink. En een deel daarvan is er in ieder geval al uit. Een deel daarvan is de boel aan het opbouwen in de Kink Live Bunker. Bleach 93 is hier. Oh ja! Oh man. Ja, mocht je de band om wat voor reden dan ook nog niet kennen, dat kan natuurlijk. Maar nee, het is een van

0: moet ik. Gisteravond stonden ze in de Bitterzoet in Amsterdam. Dat was spectaculair. Ongelooflijk vet. Dat niet alleen. Ook sloopmateriaal is de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release van de dag. Dat is een single. Nog helemaal niet uit. Nee, jij bent een van de eerste die nieuw werk van Berta You hoort. Rond 7:50. De Daily Drop primair dus. De nieuwe van Berta You. Maar voordat het zover is, kan ik je hulp goed gebruiken met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Want elke week staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avondshow. Jij en de medekinkers bepalen de crème de la crème, de meest essentiële tracks van de desbetreffende icon. Nou, binnenkort staat deze band in de Ziggo Dome. Over een paar weken al. Dus vind ik het een leuk moment om de essentiële tracks van The Strokes op een rij te zetten. Nou, hoe doen we dat dan? Je kan natuurlijk je favoriete track doorsturen, maar ik help je een klein handje. Ik stuur een klein beetje door jou elke avond een categorie te geven.

de beste meezinger. Welke track van The Strokes is dat volgens jou? Wat is een track die je van voren van helemaal kan meeblaren? Waar gaat de Ziggo Dome nog lang door na-echoen? Laat het maar weten via de Kink App. Wat is volgens jou de beste meezinger van The Strokes? Dan hoor je die zometeen in de Kink Icon Essentials. Na onder andere Bring Me The Horizon en Lenny Kravitz. Naar deze... dit is echt een prachtig nummer, vind ik dit. Het is even iets rustig aan. Het is even kalm aan. Maar zo ontzettend mooi. Kingfisher voor de boys hoor je nu op Kink.

0: Bring me the horizon and follow you. Nou, dat zou ik zeker doen. @kink.nl op Instagram bijvoorbeeld. En dan moet je .nl even helemaal voluit schrijven. Daar hoor je en zie je het laatste nieuws. Bijvoorbeeld hoe een radiodiscjockey ontzettend blij is omdat hij een ticket krijgt voor Oasis. Ik zal geen namen noemen.
1: Kink Icon Essentials.
0: En deze week maak jij uiteraard ook kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Check voor alle details de Kink app, dan wel kink.nl dus. Deze week de zoektocht. Naast Ticket for Oasis ook een zoektocht naar de crème de la crème van The Strokes. Elke avond geef ik jou een categorie en jou om die in te vullen. En aan het eind van de week hebben we dan een ultieme playlist samengesteld. Of althans, jij en de

0: later kan zeggen... ja, dit is inderdaad wel de essentie van The Strokes. Vanavond gaat het om de beste meezinger van deze band. Een aantal verschillende tracks zijn er binnengekomen. Lizzie bijvoorbeeld, die stuurt via de Kinkcap Brooklyn Bridge to Chorus... Of chorus, waarom zei ik dat nou weer? Chorus, Brooklyn Bridge to Chorus. Snap ik inderdaad wel. Last Night is ook een paar keer binnengekomen, maar is niet de winnaar geworden, wat me verbaast. Nick, wat is volgens jou de beste meezinger van The Strokes?
1: Nou, ik ben eigenlijk niet zo'n hele grote fan van The Strokes, maar ik moet zeggen dat ik Heart in the Cage wel echt een topnummer vind.
0: Snap ik inderdaad ook. Je bent niet de enige, Nick, want Astrid en Dirk, die vinden dat ook. Dus dat is hem geworden, Heart in the Cage.
2: Kink, Icon, Essentials, The Strokes.

0: De winnaar voor de beste meezinger. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt het juist leuk. De Kink Icon Essential van The Strokes. Hard in a Cage. De jou en de medekinkers dus gekozen als de beste meezinger van deze band. Morgen nieuwe categorie voor The Strokes. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van de band. Benieuwd wat daaruit gaat komen in ieder geval. Zometeen hier op Kink. Gloed je nieuwe muziek. Zo nieuw zelfs dat het nog niet eens uit is. Jij bent een van de eerste die de nieuwe single van Berta You hoort. Ook de nieuwe van Queens of the Stone Age zometeen. En de Hives komt er ook aan. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in

0: Deze week begint elk uur op Kink met een Oasis-track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink-app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

De nieuwe single van Queens of the Stone Age, Insignificant Other, hier in de avondshow van Kink. Als je nu op het Instagram-account kijkt van Kink, dan zie je daar Bleach93 die aan het soundchecken zijn voor de Kink Live Bunker sessie van vanavond. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Aan de andere kant, ik heb ze gisteravond in Bitterzoet in Amsterdam gezien. Potverdorie, wat was het goed. Dus zorg ervoor dat je het niet mist dus. Bleach93 vanaf de Kink Live Bunker. Later vanavond, zometeen, over een paar minuten, dan heb ik het plezier om nieuw werk uit te laten.

energieke gitaren van de band Bertha U. Komen binnenkort met een nieuwe EP. Daar staan al een aantal toffe tracks op. Althans, een aantal toffe tracks die bekend zijn. Morgen dan verschijnt er een nieuwe single van die EP. Die is er dus alleen nog niet. Alleen, je hoort hem zo meteen wel.

Bloodhound Gang op Kink, The Bad Touch in de avondshow. Met nu is gloedje nieuws. Daily Drop. Want elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest in de avond, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt op Kink. Dat is namelijk de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En soms dan is die Daily Drop net een tikkie bijzonder. En het is omdat het namelijk een track is die nog helemaal niet uit is. Sterker nog, die dan helemaal nog niet buiten de studio om is gehoord. Een primeur. Zo noem je dat. Vanavond is de Daily Drop primeur de nieuwe single van Berta You. Dit is een band die je misschien al vaak op Kink hebt gehoord, met onder andere 5-Year Plan en How Does It Feel. Beide hele energieke, fantastische gitaartracks. En dat geldt ook zeker voor deze nieuwe plaat. Allemaal komen ze te staan op de nieuwe EP How Does It Feel van Berta You. Die komt in oktober uit, 8 oktober om precies te zijn. En dat is een band om in de gaten te houden. Onder andere al door de singles die er zijn geweest. En ook zeker door deze wat mij betreft. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Want hoe gaat een feestje bij jou thuis eraan toe? Is dat zeg maar lekker rustig aan? Krekkertje erbij? Of is het echt wild? En is het niet te houden? En moet je van tevoren even een brief in de brievenbus van je buren doen? Zo van, nee, sorry, maar er gaat wat gebeuren hier. Hoe dan ook, dit is Stampen en Springen. De nieuwe van Berta You. Morgen komt hij pas uit, maar je hoort hem hier als allereerste. De nieuwe van Berta You heet Dutch House Parties. Daily Drop. Daily Drop. Kink Primer.

De nieuwe single van Bertha You hoort dus juist hier op Kink. Nog niet uit, morgen verschijnt hij pas. De Dutch House Parties. Nou, de uitnodiging die heb je in ieder geval al binnen voor het feestje. En nu ben ik benieuwd, kom je ook lekker langs? Of zeg je nou, dit feestje dat laat ik wel even hangen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback op de Daily Drop van vandaag. Wat vind je van de nieuwe van Bertha You? Jouw feedback is dus van harte welkom. Waarvoor alvast dank. En Vanessa is nu in de avondshow van Kink. Dit is Lithium.

Lithium van Evanescence hier op Kink, jouw alternative rock radio. Daarvoor de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release van de dag. Eigenlijk niet van vandaag, maar van morgen. Want morgen dan verschijnt pas deze nieuwe van Bertha Hugh.

0: Daily Drop. Daily Drop feedback.
1: Ik moet zeggen, het heeft nu al een aanstekelijk effect op mij in ieder geval. De nieuwe single van Berta You heet, nou ja, mocht het nog niet duidelijk zijn, Dutch House Parties. Ja, ik vind het een te gek feestje. Ik kan het al helemaal meeschreeuwen, zoals je merkt. Ik vind die vibe heerlijk. Maar goed, dat vind ik. Komt trouwens op de nieuwe EP te staan van Berta You. Die verschijnt 8 oktober. Daarop staan onder andere ook 5-year plan en how does it feel. Dit staat er dan ook op. Ja, ik heb daar zo ontzettend veel zin in. Want het is toch lekker gitaar. Nou goed, dat vind ik. Maar wat vind jij ervan? Dat is eigenlijk nog een tikje belangrijk. Anders heeft het geen zin voor mij om dit nog een keer te draaien op Kink. Maar ik zie dat de reacties positief zijn hoor. Roel die zegt bijvoorbeeld... Ik breng nu mijn zoontje naar bed met mijn oortjes in. Want stel je voor dat Oasis zometeen dubbel langskomt. Nou, dat... ja. Dat is inderdaad de spanning. Elk uur hoor je sowieso Oasis. Zijn er 2 tracks achter elkaar? Dan moet je appen, want dan maak je dus kans op 2 tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Maar goede plaat trouwens, die nieuwe van Berta You. Dat zegt de Roel ook via de Kink app. Ivo die vindt het een ontzettend vrolijk feestnummer met slingers. Nou, dat is inderdaad goed. Krijgen we ook van Lisanne nog een bericht. Wat heerlijk, de nieuwe Berta You. Dutch House Parties hoorde ze juist als Daily Drop Primeur.

Rob Kink, Alternative Rock Radio. Het is 8 uur geweest. Zometeen na het ANP-nieuws van 8 uur hoor je sowieso Oasis. De vraag is alleen of je 1 track hoort of 2 nummers. Zijn het er 2? Zorg er dan voor dat je de Kink-app paraat hebt. Want als het er 2 zijn en je stuurt een bericht met de Kink-app, maak je kans op tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Oké. Okay. Ja, ben je er klaar voor? Zometeen. Sowieso. Op zijn minst 1 keer Oasis. Kink.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

0: pearl.com/business.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm, met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
10: Leuk hè, dat nieuws over Oasis.
8: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur, kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.

goed als je je nu bestolen voelt. En dat je denkt, god, wat een gekke grap is dit allemaal. Wolfmother hoorde je hier op Kink. Niet zozeer omdat Wolfmother geen goede platen maakt, want hoe te gek is dit. Maar omdat het niet een tweede track is van Oasis die je hoorde hier op Kink. Want mocht je het om wat voor reden dan ook gemist hebben, deze week maak je alleen bij Kink kans op tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Op 16 juli 2027 gaat dat gebeuren. De terugkeer van Oasis in Nederland. Potverdorie. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven dat, dat ook gewoon de waarheid is. Bij Kink win je dus kaarten als je dus twee tracks van Oasis achter elkaar hoort. En de kans dat dat gebeurt is aan het begin van elk uur. En dan moet ik er wel bij zeggen tussen 6 en 9 uur 's ochtends. Of nee, 6 en 9 uur 's ochtends. Tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Dus om 6 uur, dan is er weer kans. En om 8 uur is dan de laatste ronde. Dus voor vanavond in ieder geval geen tickets meer voor Oasis. Maar morgen weer nieuwe kansen. En geloof mij maar, er gaan een aantal medekinkers ontzettend blij gemaakt worden. Want ik stond te springen. Ik heb 1 ticket cadeau gekregen van de internie. En ik heb letterlijk vanmiddag heb ik er ook nog een traantje om gelaten. Want ik dacht dat ik dit mag mee. Weet je, te gek. Dus dat gun ik jou ook deze week dus. Tickets voor Oasis. Check voor meer info even de Kink app, dan wel kink.nl. Maar er zijn meer dan genoeg redenen om je radio gewoon aan te houden. Zoals de fijnste alternative rock en live muziek vanavond in de Kink Live Bunker. Deze band is hier zo...

3. Je kan ze kennen van onder andere deze single, Ceiling, maar ook Jackie. Figure 8 is vorige week nog de Kink XL geweest. Deze gasten uit Ierland die zijn ontzettend veelbelovend. Hebben gisteren de Bitterzoet in Amsterdam helemaal kapot gemaakt. Ik ga ze even naar de nieuwe studio van Kink halen om even met ze bij te kletsen. En daarna hoor je ze vanaf de Kink Live Bunker. Dus live muziek van Bleach 93 vanavond. Ook Beck komt eraan. Loser hoor je zo meteen. Naar Yard Act, dit is...

0: Linkin Park op Kink. Heavy is the crown. Nou, als het gaat om de kroon van Kink Future Icon, dan dragen de heren van Bleachline 3 hem goed. Zometeen hoor je ze live vanaf de Kink Live Bunker.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
20: Sportlife.
21: Sportlife. Sportlife.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van Voordeel.
17: Aldi.

0: en Spaceman. Hier in de avondshow van jouw Alternative Rock Radio.
1: Ergens in Hilversum, diep onder de grond, schuilen artiesten zich tegen de middelmatigheid van de mainstream.
2: En kunnen zij zonder enige gêne helemaal losgaan.
1: De deuren zijn geopend van de Kink Live Bunker.
0: En ik kan met trots zeggen dat Bleach 93 daar klaar staat om nu voor jou live te spelen. Deze band is in een jaar tijd ontzettend gegroeid. In oktober kwamen ze met hun debuutsingle Ceiling en inmiddels zijn ze niet meer van de alternative rock scene weg te denken. Althans, dat vind ik. En ik merk bij de optredens waar ik tot nu toe van Bleach bij ben geweest dat er meer mensen zijn die daar zo over denken. Gisteren stonden ze nog in Amsterdam in de Bitterzoet en dat was knallen. Dat is echt niet normaal. Nou goed, waarom moest je daarbij zijn? Je gaat het nu horen, want ze staan nu in de Kink Live Bunker om voor jou live te spelen. Nu op Kink, Bleach 93 live.

Bleach 9-3. Vorige week was dat nog de Kink XL. Figure 8, hoor. Dus het zojuist live gewoon hier gebeuren in de Kink Live Bunker. Potverdorie, zeg hé. Damn, guys. Amazing, amazing. Ik zie dat er snel een gitaar gewisseld wordt. Want ze gaan nog een nummer spelen. Bleach 9-3, ze komen uit Ierland. Begin dit jaar zijn ze uitgeroepen tot Kink Future Icon. En eigenlijk wist ik al dat er iets bijzonders met deze band stond te gebeuren op het moment dat ik de debuutsingle hoorde. De debuutsingle die ze, als ik het goed begrijp, nu live gaan spelen. Ja, ik krijg een duim omhoog. Bleach 9-3 hoor je nu vanaf de Kink Live Bunker. Dit is Ceiling Live.

Het is verdomme niet normaal. Zo. Ik moet even bijkomen hoor. Hey, potverdorie. Bleach 9-3 vanaf de Kink Live Bunker. Met ook oud Kink XL. Ceiling. Nou, die ceiling. Je zou denken dat ze het al bereikt hebben na dat live optreden. Maar god. Ik heb het idee dat ze nog maar net begonnen zijn. Guys, thank you so much for being here. And for playing live at Kink. Please come back. When, I don't know, the album is done or something. Oh, ze kunnen niet meer terugpraten. Dat is jammer. Maar please come back. Ja, ik krijg inderdaad knikkende hoofd. Dat komt helemaal goed. Bleach Time 3 zorgt er dus voor dat je ze niet mist. Want potverdraad, ja. Geweldig dit, man. Last for words noemen ze zoiets. Mocht je deze sessie nog een keer live willen meemaken, later deze week kan je het allemaal terugvinden in de Kink-app of op kink.nl/livebunker. Spin Doctors nu, dit is Two Princes. Nou, we gaan ronddraaien inderdaad. Woehoe!

0: Two Princes, hier op jouw Alternative Rock Radio. Oh man, ja, die tijd die is voorbij gevlogen. Het is al lang 9 uur geweest, hoor. Ik ben aan het overwerken op dit moment. Deze editie van de avondshow zit erop. Morgen ben ik uiteraard weer vanaf 6 uur 's avonds. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Ik kan alvast verklappen dat echt van een groot Kink-icon is. Een Kink-icon die wat mij betreft een van de beste liedjes van dit jaar hebben gemaakt. Die deze week of volgende week met een nieuw album komen en die op Pinkpop hebben gestaan. Nou, dat zijn denk ik meer dan genoeg hints. Ook de Kink Icon Essentials van The Strokes, de tweede categorie, is morgen aan de beurt. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer. En deze hele week op Kink, kans op kaarten voor Oasis. Morgen vanaf 6 uur 's ochtends weer. Dan begint elk uur met een Oasis track. Hoor je er 2? Dan moet je je aanmelden via de Kink app, want dan maak je dus kans op kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena op 16 juli. Oh, oh, oh, oh. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Daarom geen Oasis, maar ook heel fijn, Elephant en onder andere ook Guano Apes. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wee-hoo! Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt. En ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. En dan het weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Kink.

geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: begint elke uur op Kink met een Oasis track. En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio. En wie weet, sta jij volgend jaar oog in oog met de Gallaghers. Tickets voor Oasis in Amsterdam.
1: Fucking biblical, mate.
0: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Kink.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Welke week van de maand het ook is. Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs. 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
8: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger.
11: Kink.

du hast mich. Du hast.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Kink.

0: Bouwmeester.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Sokken, la. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet, die deur wil ze niet dichtdoen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: King

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben.